0: Wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.
7: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken, naar nu, naar dit moment.

is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,1 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, bakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan de Hoek 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

gewaaid de wind. Het heeft geen zin meer om te kijken. De nacht valt als het licht nog schijnt, als op een dag de hoop verdwijnt en alles.

ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Zo'n minuut verandert licht, verandert kleur. De schade van de boom, de schade van mijn hand. Terwijl dat wie God zijn verjoor bandiest. En achter thuis in het westen stoot de lucht in brand.

wieltjes van winterrood in de snee. Moon verstrikt, er wordt plaucht en er wordt fluit. Miljarden zonnestroom.

mijn eigen truck. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik voor altijd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of gooi een dikke steen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022...
2: zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit. En hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
2: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: Marianne. Technisch expert
8: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag je?
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen.

0: Open voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
2: Zag ik ineens jou, Maserati, huis op Bali. Ik ga niet aan mijn hand, Echte Liefde is te koop.
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

Mijn pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Mariana. Technisch expert
6: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11 te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering.

0: en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoogland.

vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren zomaar? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk aan hout. Was een hout, wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is voor moeke en voor pabbe en voor leutje Mans.

Op die bewuste dag kwam trouwens de inslag en dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder, dus Henk en ik vooruit en wie runde al sneller. Moet dan wie door naar binnen chasen, een granoot op ons hoofd van de kanaal.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België chocolade.

0: Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Het Hoge Land.

0: famous.
1: Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
0: Bitches zitten aan mijn penis. Starry, starry.

was om en wie dacht. Ome Willem was ook net zoiets. Zij vond het leven prachtig.

was altijd zigeun en een slokje. Ook al dronk ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden, het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten twee wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief.

0: klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen, met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje mans.

die bewuste dag kwam trouw de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet dan wie door naar binnen chasen, een granoot op ons hoofd.

overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij dood.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: vrij, zinnelijke vorm.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Met die,
1: Gallen in de pakkel! Gallen!
2: Als de maan weer aan de hemel staat en de sterren komen kijken.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

erbij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug al tijdje. Bent me ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories. Met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, goedenavond en welkom bij Songs and Stories. Haha, ik ben er weer. Het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep Het Hoogeland. Vanavond tot 8 uur hebben we een thema dat misschien niet meteen bij iedereen een belletje doet rinkelen. Maar dat is voor muziekliefhebbers en de kenners is het heerlijk smullen vanavond. Iconische basloopjes. Oh, je hoort hier op de achtergrond uit James Bond team van John Barry, hoor je hem natuurlijk al. Het is een thema dat al lange tijd in het vat staat en dat er vanavond eindelijk uitkomt. Want hoewel gitaristen, zangers en drummers vaak de meeste aandacht krijgen, zijn er juist die paar lage noten die een nummer soms onvergetelijk maken. Een heerlijke dreunende baslijn kun je vaak beter voelen dan horen. Hij zit onder de muziek, hij draagt het geheel en geeft een song net dat beetje extra kracht, spanning of swing. En sommige basloopjes zijn zo herkenbaar dat je na 2 seconden al weet welk nummer eraan komt. Ze trekken een liedje voort, laat je hoofd meebewegen en zorgen ervoor dat je voet vanzelf de maat gaat tikken. Vaak zijn ze minder opvallend dan een gitaarsolo, maar zonder die bas zou het nummer nooit hetzelfde zijn. Vanavond hoor je een selectie van zulke muzikale fundamenten. Bekende klassiekers, verrassende keuzes en natuurlijk een aantal persoonlijke favorieten. En dat luister niet alleen naar de melodie, maar ook naar wat eronder gebeurt. Dit is Songs and Stories, hier bij Omroep Het Hoogeland. Voel de groove, volg de bas en geniet van de verhalen achter de muziek.
1: Let the show begin.

0: Bas Loopje, die is zo ongelooflijk bekend geworden. Het is natuurlijk uit het nummer Good Times van Chic. Dat nummer is geschreven door twee grote mannen achter Chic. Nile Rodgers en Bernard Edwards. En het is Bernard Edwards, de bassist, die dit legendarisch loopje uit zijn vingers heeft getoverd. Ja, en dat was een heel bijzonder geluidje. Hij had er ook een hele speciale manier voor. Chucking noemde hij dat. Hij sloeg de snaren niet alleen aan met zijn vingers, maar hij dempte ze tegelijkertijd met de palm van zijn hand. En daardoor krijg je dat bijzonder verhaaltje. Ja, en dit nummer, dit loopje, dat is dus natuurlijk de geboorte van de hiphop. Van zonder dit basloopje had de hiphopwereld er heel anders uitgezien. Sugar Hill Gang hoorde dit nummer en die hebben dat overgenomen. En die hebben het in hun hit verwerkt. Daar kom ik later nog op terug. En deze Nile Rodgers, hij was des duivels in het begin toen hij dat hoorde. Van dat ze dat gedaan hadden. Hij dreigde met een rechtszaak, maar uiteindelijk hebben ze het netjes opgelogd. Ze kregen ook de songwriting credits en de royalties natuurlijk. En ja, waar is het later niet voor gebruikt? Ook nog voor? Nee, dat ga ik niet zeggen. Van dat nummer ga ik niet draaien. Another One Bites the Dust van Queen. Daar komt hij ook nog in voor. Hey, voordat ik verder ga, ik ga nu nog één nummer draaien. Daarna laat ik zes fragmenten van basloopjes uit. Ja, zeer bekende liedjes. Laat ik horen, het is aan jullie om dan te raden welke zes nummers dat zijn. En ik wil natuurlijk titel en uitvoerende horen. Dus leg pen en papier alvast klaar. Het gaat echt razendsnel. Het is puur voor de kenners, voor de mensen die echt verstand hebben van muziek. En die heb ik, van die hebben mij erop gewezen dat ik geen verstand van muziek had. Stoppels hoort dat toch niet, zeiden ze. Prima, als jullie dit dan wel kunnen raden, dan moet dat helemaal goed komen. Maar ik ga eerst nog één nummer draaien en dan ga ik terug naar
1: the year 1967.
0: Ja, 1967. En dan moet ik natuurlijk eerst nog even iets vertellen over het allereerste nummer wat ik vanavond draaide. Ja, en de muziekbandjes in de jaren 80 waren blij met dit nummer. Want het hele iconische pulserende intro bestaat in feite maar uit één enkele noot, de D. Het is Derek Forbes. Dat was de man die de bassist was van Simple Minds. En ja, dit nummer, ja, dat is gewoon legendarisch. Een heerlijke stadionknaller. Waterfront. En dan ga ik nu verder met Van Morrison. En ook een heerlijk loopje, basloopje in Brown Eyed Girl.

Ja, Brown Eyed Girl van Van The Man Morrison natuurlijk. Dat was het nummer. En ja, het lijkt alsof je alleen aan het begin een beetje die bas hoort. Maar als je echt goed luistert en zet dan een koptelefoon op, want dan hoor je het gewoon echt veel beter. Dan hoor je het gewoon achter het hele nummer door. Het huppelt, danst en swingt de hele plaat door. De bas werd gespeeld door Russ Savakus. Het was geen vaste bandlid in de tijd van de band van Van Morrison. Maar een meest gevraagde en gerespecteerde studio sessiemuzikant in New York in de jaren 60 en 70. Hij heeft onder andere meegespeeld op het nummer I Want You van Bob Dylan en American Pie van Don McLean. Ja, en ik zei het zo net al, ik heb zes superbekende basloopjes achter elkaar gezet. Gaat echt heel snel. Zes basloopjes in 28,5 seconden. En jullie zijn de kenners. Jullie verwachten zeker veel van Sean en van Rick. Van die hebben gezegd van stoppen ze toch niet. Goed, dan draai ik het om. Horen jullie het wel, jongens? En je hebt maar één liedje de tijd om het allemaal op te zoeken en te appen. Ja, ik leg de lat lekker hoog vanavond. Goed, ben je er klaar voor? Dan gaan we luisteren. Hier komen zes basfragmentjes en aan jullie raden wat het is. En wat kun je winnen? De eeuwige roem natuurlijk.

Ja, heb je ze herkend? Deze zes iconische basloopjes. Stuur je antwoorden even door naar 06-13-92-8528. Nou, en omdat ik de beroerdste niet ben, laat ik het nog één keer weer horen. Ja, hier komen ze nog één keer. Alle zes.

Ja, dat waren ze alle zes. Hey, doe even verschrikkelijk je best. Welke zes nummers hoorde je en wat zijn de uitvoerende artiesten? Ja, en dan gaan we van Van Morrison gaan we terug naar Nederland. Naar een band rondom Henk Bruisten. Maar die stond in de band beter bekend als Henk the Knife. En hij kwam daarvoor uit Long Tall Ernie and the Shakers. En daar kreeg hij iets weinig betaald, dus hij begon met zijn eigen band. Het is niet helemaal zeker of deze Henk van Bruisten of Jan van Haften dit gespeeld heeft. Deze Jan van Haften, de vaste bassist, die zorgde live voor de steady baslijnen. Maar de iconische, diepe, ronkende leadriff van het nummer, het geluid dat de plaat definieert, werd in de studio ingespeeld door frontman Henk Bruisten zelf. Nou, in hoe hij dat geluid zo gekregen heeft, een heel technisch verhaal. Dat ga ik je besparen. We gaan gewoon op naar de Guitar King, Henk the Knife en de Jets.

Ja, is dat even een fantastische, heerlijke, diepe bas of niet? Henk de Knife en de Jets. Ze komen naar Arnhem en met het nummer The Guitar King stonden ze vanavond op de playlist van Songs and Stories. Ja, ik heb nog geen reacties binnen, dus het is of moeilijk of ik heb geen luisteraars. Dat kan ook natuurlijk. Hé, ik ga het vooruit nog een keertje doen. En het volgende nummer, dat zit er ook in. Dus ja, dan hoef je nog maar 5 meer te raden. Nog een keer laat ik een fragment van 6 iconische basloopjes horen. En ik wil van jullie weten, wat is de naam van de band en de titel van het nummer? En dat kun je allemaal appen naar 0613928528. Hier komt nog eenmaal de opgave. En het is voor de eeuwige roem.

was de opgave. En ik zal het makkelijk maken. Het tweede fragment, dat was van Rage Against the Machine, Killing in the Name. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dat nummer nu ga draaien. Onder andere Klaas had hem op zijn lijstje staan. En hij schreef erbij: in 1994 werden tijdens een concert van de band Rage Against the Machine een aardbeving van 1 op de schaal van Richter gemeten. Ja, zoiets is volgens mij ook eens een keer hier in Pinkpop gebeurd. Dat ook door het op- en neerspringen van het publiek er een behoorlijke hoeveelheid trillingen, dat er ook de seismografen uitsloegen. Dit nummer, de bassist is Tim Comerford. En hij was bekend onder Timmy C of Y Tim K. Het is een van de meest fysieke en intense bassisten uit de rockgeschiedenis. Hij speelt met een ongekende kracht, alsof hij zijn basgitaar wil mollen. Oké, dus zet de meubels vast en schuif ze aan de kant. Zet ze vast en jump up and down. Here is Rage Against the Machine met Killing in the Name.

0: Ja, een bakherrie, maar wel een heerlijke bakherrie. Rage Against the Machine. Killing in the Name.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dit is zeker het volgende nummer. En bij dit thema had ik dit nummer al jaren bovenaan mijn lijstje staan. Als ik ooit eens een keer een thema over iconische basloopjes ga doen, dan moet dit nummer er zeker in. En waarom? Ja, gewoon omdat het een heerlijk nummer is. En de bas heeft je gelijk vanaf het begin al ongelooflijk bij de strot te pakken. En hoe kan dat dan? Wat is er aan de hand dan? Nou, de bas wordt gespeeld door Bruce Foxton. En dat is een van de leden van de Jam. En ja, hij heeft eigenlijk deze basloon of deze baslijn gekopieerd van het nummer You Can't Hurry Love van de Supremes. En later natuurlijk Phil Collins en tal van andere artiesten. Maar op dat nummer werd hij gespeeld door de baslegende James Jamerson. Deze Foxton heeft die swingende soul groove overgenomen. Heeft de versterker opengedraaid. En heeft de snelheid wat opgevoerd en dergelijke. En toen kwam hij aan dit prachtig, geweldig, heerlijke intro van de Jam. A Town Called Malice.

Ja, is dat een heerlijk nummer of niet? The Jam met A Town Called Malice. En helaas, Klaas, dit intro zat niet in het zes fragmenten die ik liet horen. Voor de rest heb je ze goed, alleen die eerste zat er niet in. En waar heb je het over, zul je wel denken. Nou, ik heb zes basfragmenten achter elkaar geplakt. En ik heb aan jullie gevraagd van, goh, hey, weet jij welke zes fragmenten dat dit zijn. En natuurlijk artiest en de titel van het nummer wil ik weten. Klaas had ze allemaal goed, behalve de eerste. Nou, ik vind het toch wel even vermeldenswaardig dat hij het gedaan heeft. En ik draai hier nog één nummer achteraan. Dan ga ik alle nummers even bekendmaken van het nummer na het komende nummer. Die zit er ook in. Ja, en dan weet je al twee van de zes. Dan is het niet leuk meer. Ik laat het nog even één keer horen.

Ja, en eigenlijk had hij de vierde ook niet goed. Van, hij komt uit een ander fragment, maar het is wel... ja, daar zit hij ook in. Hé, hey, geeft helemaal niks, is totaal niet erg. Ik ga verder met het nummer waar een hele vreemde basgitaar in zit. Want de gitarist van de band, Joy Division, die speelt het hele nummer door eigenlijk alleen maar een strakke monotone ritme. En Peter Hook op zijn Sheargold Marathon basgitaar, die speelde eigenlijk gitaarsolo en die ook de zangmelodie draagt. En dat heeft hij gedaan. Ja, waarom eigenlijk? Dat was pure noodzaak. In de begindagen van Joy Division had Hook, de bassist, zo'n goedkope, slechte basversterker dat hij zichzelf simpelweg niet kon horen als hij de normale lage basnoten speelde tussen het lawaai van de drums en de gitaren. Uit pure frustratie begon hij de hoge noten te spelen, omdat die wel door de herrie heen sneden. En zo ontstond per ongeluk zijn wereldberoemde signature sound. En dan heb ik het over Love Will Tear Us Apart van Joy Division.

Ja, ook zo'n heerlijk nummer met een heel bijzonder basgeluid. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ja, en Klaas, ja, die heeft de vierde heeft hij nog hersteld, maar het eerste nummer kan hij niet thuisbrengen. Nou, ik zal je uit de droom helpen, want het volgende fragment komt er ook in voor en die had je trouwens wel goed. Ik liet het fragment horen. Het eerste dat was Keep the Faith van Bon Jovi. Daarachter achteraan kwam Rage Against the Machine met Killing in the Name. Daarachteraan George Baker Selection met Little Green Bag. Daarachteraan, en hij heeft het goed hersteld, het was het iconisch basloopje eigenlijk dus van deze Bernard Edwards. Maar dit was in het nummer Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Daarachteraan kwam... ik zie nou dat Klaas deze ook niet goed had. Maar daarachteraan kwam Vitesse met Rosalind. En tenslotte Walk on the Wild Side van Lou Reed. En dat nummer ga ik nu draaien. En ja, dit is zo bijzonder en zo herkenbaar dat echt na een paar noten weet je het al. Het zijn eigenlijk twee verschillende basgitaren die precies over elkaar heen zijn gemonteerd. Ten eerste heeft de bassist Herbie Flowers het gespeeld op een akoestische contrabas. En daarna heeft hij er nog een baslijntje overheen gelegd op een elektrische Fender Jazz Bass. Maar dan een terts hoger, ja, I don't know what it is. En met een meer slidende, meer glijdende beweging. En later heeft hij gevraagd, is hem gevraagd van, god, waarom doe je dat? Ja, en hij is daar heel eerlijk in geweest. En hij zegt, ja, puur om de geld. Sessiemuzikanten werden destijds opgenomen per opgenomen instrument per uur. En hij besefte, ja, als ik maar één bas inspeel, dan krijg ik maar 12 pond. Doe ik er twee, dan krijg ik 24. Dus deze commerciële truc die heeft geleid tot de beroemdste baslijn uit de muziekgeschiedenis. Deze.

En dan hebben we het natuurlijk over Level 42. Mark King van Level 42. De man die de zogenaamde slap and pop techniek gebruikte. Waarbij je met de zijkant van je duim op de snaren slaat en met de vingers de snaren laat kletsen. Ja, hoe je het doet, ik weet het niet. Maar hij doet het. Luister ernaar in Love Games.

0: Hallo, Stefan Stassen hier van NPO Radio 5. Hier volgt een out-of-the-box waarschuwing. Dit nummer valt buiten het Songs and Stories thema van deze week.
1: Ja, afgelopen zaterdag had ik de eerste van de drie bruiloften waar ik deze maand bij mag zijn. Dus het klinkt bijna als een speelfilm. Three Weddings en oh ja, de week ervoor had ik ook inderdaad een funeral. Ja, maar goed, dit was superleuk. Het was van de buren. En als hij mij appt, dan hoor je altijd

een, kijk, hoor, ik had hem hier ergens klaarstaan. Dan hoor je bijna, dan krijg ik dit geluidje. You go ooh, ooh, ah, ah, ting, ting. Walla walla ping ping. Ja, en dat is het nummer The Witch Doctor. En dat komt van de cartoons, is het. Het is een oud nummer. Het is ooit door Elvie en de Chipmunks ook opgenomen. Het is weer opnieuw uitgebracht. Maar met dit nummer openden zij hun bruiloftsdans. En waarom? Ja, ze zeiden omdat de dochter het zo'n geweldig mooi nummer vindt. De kleine Selina is 5 jaar. En dat geloof ik ook over, het is een prachtig nummer. Maar stiekem is vader er ook dol op. En waar gaat het over? Het gaat over dit nummer. Oeh.

Ja, even een terugblik naar een prachtige dag. Het bruidspaar heeft een geweldige dag gehad. En volgens mij alle gasten ook. Dit was de Witch Doctor van de cartoons. En we gaan weer terug naar het thema met het volgende nummer. Je hoort de helft van de naamgevers van deze band hoor je op de bas. En dan heb ik het over John McVie. Ja, en dan weet je het al dat ik het over Fleetwood Mac heb. En welk nummer gaan we draaien? Precies, Everywhere.

0: Ja, Fleetwood Mac met Everywhere. En dat was natuurlijk van het album Tango in the Night.
1: Songs and Stories met Dick Stompels.
0: Ja, het is 7 uur geweest en dan weet je altijd wat dat betekent. Dan krijgen we de...
1: Tours met Songs and Stories.
0: Ja, het is geen dialect in dit geval, maar het is wel zeker Nederlands. Van de band die aan het begin van de jaren 80 de meest populaire band van Nederland was. Iedereen was verliefd op deze band. Hoe verliefd? Iedereen was smoor verliefd op Doe Maar.

0: Ja, en de bassist van de Doe Maar Henny Vrienden, die hoor je hier spelen natuurlijk met dat heerlijke ritme. En ze hebben later wel eens gezegd, de baslijn was live amper te horen door het kabaal in de zaal. Want toen de Doe Maar gek op zijn hoogtepunt was, gilden de duizenden tiende meisjes in het publiek zo hard dat de bandleden elkaar op het podium niet eens konden horen. En een vriendje vertelde later dat hij puur op de trillingen van zijn versterker tegen zijn rug moest spelen om te voelen of hij nog wel in de juiste maat zat. Oh, geweldige verhalen. En een band die ook, ja, gillende tienermeisjes, volgens mij is het daar, nou nee, Elvis Presley was er ook al wel goed in. Maar de Beatles, wie kent niet de tafereelen van de Beatles op het Shea Stadium daar in New York. Al die gillende meiden als zij daar het veld op komen lopen en gaan spelen. En ook zo'n hoop kabaal maken. En dus, we gaan een stapje terug in de tijd en we gaan naar...
1: It's 1969.
0: Ja, 1969. En ja, hij is wat mij betreft de genie van de popmuziek. Paul McCartney, hij was ook de bassist van de club. En hij heeft dit nummer geschreven. Of eigenlijk, nee, John Lennon heeft geschreven, liet het aan de band horen. Maar ja, het was een beetje een snelle, opgewekte rock'n'roll stamper. Die leek op You Can't Catch Me van Chuck Berry. Maar McCartney vond dat saai en veel te gewoontjes. Hij stelde voor om het tempo drastisch naar beneden te brengen en het een beetje een lome, zompige swamp blues vibe te geven. En om die sfeer te creëren bedacht Paul ter plekke die vloeiende, zware basriff die van laag naar hoog over de hals glijdt. John Lennon? Hij was meteen verkocht. Come Together, The Beatles.

de Beatles met Come Together. Dat komt van het album Abbey Road. En onder andere Rick en Lucas hadden deze op hun lijstje staan. Marianne die had Fleetwood Mac aangedragen. En ja, je hebt John natuurlijk. En Albert, ja, tal van luisteraars hebben weer bijdragen aan wat ik dacht van, nou, dit is toch wel een pittig thema, maar ze hebben het allemaal prachtig gedaan. Het volgende nummer, ja, die had geen één van de mensen op een lijstje staan, behalve ikzelf natuurlijk. Ja, en om bijna te zeggen, yes, I'm the best. Ja, bijna net als, je weet wel, die oranje man met dat gele haar te zeggen van niemand kent. Dat ga je niet doen, dat is ook niet zo. Absoluut niet. Maar het volgende nummer, ja, die moest er zeker in. Het is het basloopje van Psycho Killer van de Talking Heads, deze band. En het was Tina Weymouth die de bassist speelde. Eigenlijk was het, heeft ze dat basspelen in zeer korte tijd geleerd. Ze heeft het geleerd door te luisteren naar plaatopnames van Susie Quattro. En ja, daardoor had ze een hele eigen manier van spelen wel. Dus was eigenlijk niet belast met ja, alle basloopjes uit de geschiedenis. Ze heeft haar eigen invulling eraan gegeven. En ja, dat hoor je hierin. En net als bij Good Times van Chic, dat loopje wat ik in het begin liet horen, kreeg ook dit intro van Psycho Killer, een tweede leven in de jaren 90. Van de Fugees, die namen het ja, bijna letterlijk over voor hun wereldhit Ready or Not. En over welk basloopje heb ik het nou dan? Deze. Talking Heads. Psycho Killer. Faf, faf.

Ja, met dit nummer probeerde David Byrne in het hoofd van een psychokiller een seriemoordenaar te kruipen. Ik weet niet of het over Jeffrey Dahmer gaat, van die begon in 1978 met zijn eerste moorden. En dit nummer van de Talking Heads komt uit 1977, dus ik weet niet of hij daaraan gedacht heeft. Maar hij heeft het wel heerlijk gedaan. Talking Heads, Psycho Killer. En het volgende nummer, ik heb er al genoeg over gezegd. Hier is die. Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, dit basloopje kennen we natuurlijk dus van Bernard Edwards van Good Times and Chic. En het verhaal daarvan en hoe het terechtgekomen is in Rhapsody Light heb ik aan het begin van de uitzending al verteld. Het volgende nummer, dat is er eentje van... sorry, van Queen en David Bowie. Het is Under Pressure. Ja, en er schijnt een verhaal te zijn, de zogenaamde het frietkraamverhaal. Tijdens de jam-sessie speelde John Deacon de legendarische basriff urenlang. Daarna ging de hele club even de studio uit om te gaan eten en een paar flessen wijn leeg te drinken. En toen ze een paar uren later weer behoorlijk aangeschoten weer terugkwamen in de studio, was deze John Deacon de riff compleet vergeten. De band raakte in paniek totdat de drummer Roger Taylor ging staan en zei... Nee. Het ging zo en hij liet het op zijn drumstel horen. En zo heeft hij dit basloopje gered van de vergetelheid. Queen en David Bowie, Under Pressure. En niet Vanilla Ice, het Ice Ice Baby.

0: Ja, het heerlijke geluid van Queen en David Bowie. Under Pressure natuurlijk. Prachtige song. Hey, ik ga verder met... Ja, wat dacht je? Nee, dat niet. Van die ga ik niet meer draaien. Ik had eigenlijk deze in gedachten.
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, en met deze bijdrage van de Beuk gaan we terug naar het eind van de jaren 60. Om precies te zijn...
2: 1969.
0: Ja, Albert Beukema, de Beuk uit Meppel, die heeft weer een verhaal ingestuurd. En dat ga ik je voorlezen. Ja, even muziek op achtergrond. Hij schreef mij: ik zal een jaar of 15 geweest zijn toen ik deze band hoorde spelen in een feesttent. In die tijd fietsten we nog vanuit mijn geboortedorp Uithuizen naar omliggende dorpen op het Hogeland als er iets te beleven viel. Zoals een kermis of een feest of lichtweek. En in...
1: Muziek neemt je mee.
3: Aardbevingen, scheuren in huizen en...
4: Begekaapte passagiersvliegtuigen.
1: Vertel jouw song en story in Waar Was Ik Toen?
0: Ja, herinner ik mij de feesttent tijdens de Eendrammer kermis. Nog niet beschikkend over veel geld stond ik met nog een paar dorpsgenoten buiten de tent te luisteren naar de George Baker Selection. Een kaartje was te duur. Af en toe glurend door een opengelaten spleet van de tent probeerden we een glimp op te vangen van de leadzanger Hans Bouwens alias George Baker. Ik vond het destijds spannender om niet betrapt te worden dan dat ik mij iets herinner van de muziek van de George Baker Selection. Het was wel de tijd dat deze band succesvol werd in Nederland en alle dorpen en gehuchten afstruinden om te kunnen optreden. Hun debuutsingle Little Green Bag, de song voor vanavond, werd tevens hun eerste grote hit. Ze ontvingen daarvoor in 1970 van de stichting Konamis de zilveren harp en tevens een gouden plaat later in datzelfde jaar. Het marsloopje aan het begin zullen de ouderen onder ons zeker herkennen. Little Green Bag van de George Baker Selection is een nummer waarvan de tekst eigenlijk nergens over gaat. Tenminste, volgens hemzelf. Het lied is in 1969 geschreven en de tekst en melodie kwamen spontaan tot stand. Oorspronkelijk was de bedoelde titel Little Green Bag, waarbij het geschreven wordt als B-A-C-K. En ja, greenback, dat is slang voor Amerikaanse dollar. Maar door een drukfout op de single werd het Little Green Bag. Hierdoor dachten veel mensen dat het over een zakje marihuana ging, wat een veel voorkomende interpretatie is gebleven. De tekst beschrijft iemand die op zoek is naar geluk, maar alleen eenzaamheid vindt. En die op zoek is naar een klein groen tasje. Kortom, het nummer gaat eigenlijk nergens specifiek over, maar de meest bekende interpretaties zijn geld of marihuana. Wat vind jij de leukste uitleg?

0: dankzij natuurlijk Alben, maar ook dankzij Rick en Lucas, komt dit nummer vanavond voorbij in Songs and Stories.
1: Non-stopping, hot rocking, back-to-back music, the hits just keep coming.

Het is Simon Gallup die je hier het bekende basloopje hoort spelen in The Cure, Forest. En natuurlijk stond deze op het lijstje van niemand minder dan Rick Koens. En ook zijn vriendje John had hem meegenomen. Het volgende nummer, ja, dat is een beetje bijzonder. Het bijzondere eraan komt een beetje verderop. Om precies te zijn, ergens na nou bijna 3 minuten 44 seconden. Dan hoor je een stukje bas. En ja, het heeft behoorlijk wat veranderd in de wereld van de basgitaar. Wat is namelijk het geval? Je hoort hier namelijk op bas Bakiti Kumalo. En die heeft een solo zit erin. Hij duurt maar 8 seconden. Maar wat is er gebeurd en waar heb ik het over? You Can Call Me Al van Paul Simon. En op een gegeven moment hoor je een stukje een bas. En de eerste helft heeft hij in de studio gespeeld. En het tweede gedeelte heeft de mixer, de engineer, heeft dat stukje band als het ware omgedraaid, er gelijk achter geplakt. Dus ja, het klinkt als hetzelfde. En de bassist heeft jarenlang verschrikkelijk zijn best moeten doen om er maar zo dicht mogelijk bij te komen om het ook on stage te kunnen spelen. Ik heb het dus over You Can Call Me Al van Paul Simon.

Ja, de plaat die ook de muziekwereld behoorlijk op zijn kop heeft gezet natuurlijk. Graceland van Paul Simon. Maar ook op dit nummer You Can Call Me Al. Met een prachtige videoclip erbij. En werkelijk, er zijn mensen die pas na jaren in de gaten hadden dat Paul Simon de kleine van die twee was. Het volgende nummer, ja, dat is het fragment wat Klaas Zuidema niet thuis kon brengen in mijn, mijn proefwerkje, mijn overhoringje van bekende basloopjes. Het was namelijk dit begin van Bon Jovi, Keep the Faith. En het is gespeeld en jarenlang was Alec John Such de vaste bassist van Bon Jovi. Maar hij was niet goed genoeg om dit in de studio te kunnen inspelen. En daar hebben ze Hugh McDonald voor gevraagd. Hij heeft het zo goed gedaan dat hij nog altijd de officiële bassist is van Bon Jovi. Even een zachte intro en hier is die.

Ja, Maneater van Hall & Oates. En ook deze mannen hebben het loopje geleend. Een beetje van You Can't Hurry Love van de Supremes. En ook een beetje Part-Time Lover van Stevie Wonder. Heerlijk. Ik heb nog twee nummers en ze zijn beide van Nederlandse bodem. Het is, de eerste is van de band rondom de drummer Herman van Boeien. En de bassist die je zometeen na het vingergeknip hoort spelen. Dat is Peter van Straten. Ach, laten we gelijk maar gaan luisteren. Hier is Vitesse met Rosalind.

Ting Ting. Ja, en ik heb er nog eentje. En zoals ik al zei, die is ook van Nederlandse bodem. Wat, die is zelfs van Grunninger bodem. En dan heb ik het over een nummer oorspronkelijk geschreven door Chuck Berry. En de allereerste single van de Rolling Stones. Maar ik heb de uitvoering, een explosieve uitvoering, van drie mannen uit Winschoten. De New Adventures. En onder andere Harry de Winter, dat was de bassist. En samen met Hink Torpedo, geloof ik, dat de drummer was. Ja, een heerlijk nummer. Ik heb ze ooit nog een keer live gezien, gelukkig. Ergens aan het eind van de jaren 70, begin jaren 80. Geweldig. En dit was ook een nummer wat bij mij bovenaan het lijstje stond als het gaat om iconische basloopjes.

0: Ja, een geweldige afsluiter. Come on van de New Adventures. En daarmee geef ik de microfoon en de knoppen over aan Klaas Zuidema. Hij gaat weer tot een uur of half elf door met Crossroads Blues Radio vanavond. Het allerbeste... Jesse Dayton. Yeah. Het allerbeste bluesprogramma op de dinsdagavond bij Omroep het Hoge Land. Ik ben er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Donderdagavond ben ik er weer natuurlijk met Roots Rock Radio. Hey, tot ziens.
1: Songs and Stories. Bij Omroep het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.

0: het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ja, het is dinsdagavond 9 juni 2026. En na 8 uur, dat betekent... Neem me niet kwalijk. Nee, dat betekent Tuesday Blues Day bij Omroep Rogaland. Ongeveer 2,5 uur lang Crossroads Blues Radio. Dit is aflevering 260 XL dus. En vanaf het Mediapark en wens hem een keer van harte welkom bij deze uitzending. Ik ga beginnen met, het is een paar jaar geleden, maar Annie Piper. Ja, yeah, what's in a name. Annie Piper heeft een nieuw album uit met een prachtige titel. Men Are Like Potato Chips. En daar staan lekkere nummers op. En ze is trouwens geboren in Australië, woont nog wel jaren in Amerika. Een van die nummers, een mooie titel ook nog, Naughty Nurse.

Annie Piper. Ja, voor de mensen die het niet zo goed verstaan hebben. Annie Piper komt uit Amerika. Ze speelt bas en ze zingt. En dat doet ze niet onverdienstelijk. Naughty Nurse heet het nummer. De Blind Dog Meyer Group. Die Blind Dog Meyer die komt uit Saarland. En dat ligt in het beetje zuidwesten van Duitsland. Mooie omgeving trouwens. Maar die hebben de heerlijke muziekmaker. Die hebben een EP uit met 6 nummers. Het EP heet Live Studio Session from the Shadow of the Castle. En een van die nummers heet Moonshine Gasoline.

Ja, heerlijk. Lekkere blueszak van de Blind Dog Meyer Group uit Duitsland. Moonshine Gasoline. Ja, even een lekker oud bluesnummertje. Ik heb het over Champion Jack Dupree. Die was, voordat hij bekend werd als pianist en zanger, was hij ook gewoon profbokser. Het nummer heet TB Blues.

0: lekker. Champion Jack Dupree met TB Blues.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ga een nummer draaien. Dat heet Bullfrog Blues. En uiteraard draai ik eerst de cover. En die is van de Franse muzikante Elise Frank. En Elise Frank die zit ook in de Blues Caravan 2026. En die komt in oktober in Assen bij het Nieuw Blues Festival. Als jij dan weet van wie het origineel is, het nummer Bullfrog Blues, dan mag je dat appen naar 06-139-285-28. Dit is Elise Frank.

What did you owe?

Ja, heerlijke uitvoering van het nummer Bullfrog Blues van Elisa Frank. En trouwens, collega Ben die kwam met dit nummer een keer aandragen. Ik denk van de week, hij moet er nu toch maar een keer in. Als jij weet van wie het nummer is, origineel 06-139-28528. En ik heb met opzet al niet het jaartal genoemd waar het nummer voor het eerst is uitgebracht. Maar er zijn toch al twee die hebben het goed. Daar komen we straks op terug. Sean Murphy uit Amerika, die heeft ook een nieuw album. En heel toepasselijk, Brand New Blues. Daarvan draai ik het nummer Take My Kiss Up Off Your Lips. Een hele mond vol. Nummer geschreven trouwens door Jay Edwards. Daar heb ik ook wel eens muziek van gedraaid. Dus op dit album staan twee nummers vanuit de pen van Jay Edwards. Dit is Sean Murphy.

Opa. Sean Murphy, Take My Kiss Up Off Your Lips. Ja. Kevin en JD, dat is een bluesrock, blues duo uit Canada. En die hebben ook een nieuw album uit. Er staan 8 nummers op. En het album heet It's Just the Blues. Daarvan draai ik het nummer Crying the Blues.

Ja, prachtig nummer. Kevin en JD van hun nieuwe album It's Just the Blues, het nummer Crying the Blues. Ja, en een paar weken geleden was het prachtige album van Boogie Beast uit België, was het album van de week. En ik heb hem sinds vorige week, eindelijk heb ik hem ook op vinyl. Ja, heerlijk album vind ik het sowieso. En daarvan ga ik een nummer draaien, het heet Skinny Woman. En daar speelt Kenny Brown, die speelt er mee op slide guitar. Boogie Beasts.

0: Ja, heerlijke fade-out. Boogie Beast uit België samen met Kenny Brown op slidegitaar. Heerlijk nummer, Skinny Woman.
1: Album van de week.
0: Ja, album van de week. Iedere week in samenwerking met Marjolein van Dam van die Moeie Paterzaak in Hoge Zand, genaamd Evelien Novacek. Deze keer, vorige keer trouwens, had ik Amani Burnham, die is 20 jaar. Deze week heb ik iemand die is 19 jaar. Ik heb het over de Harold Young Rel Davenport. En het album heet Young Rel. En daarvan draai ik als eerste het nummer I Be Tryin'.

Ja, prachtige album. Young Rail van Harold Young Rail Davenport. Dat is album van de week. De jongen is 19 jaar geboren in, of opgegroeid in Vicksburg in Mississippi. Heerlijke, heerlijke muziek. Over heerlijke muziek gesproken. Jen James, die ook een prachtige zanger is. Van het album Time Bomb uit 2023. Het nummer Always the Blues.

Ja, heerlijke stem van Jen James, uit Amerika, geboren in Portland in Michigan. Always the Blues. Ga ik naar de band Anthony Roseno en de Conqueror's. Helemaal vol. Hebben ook een prachtig nieuw live album uit. Dat heet Raw Stock Soundboard Mixes and Live Bootlegs. En daar ga ik een nummer van draaien. Duurt 9,5 minuut. Het nummer heet Flash That Smile.

0: Ja, prachtig. Heerlijke live muziek van Anthony Roseno en de Conqueror's. En het nummer heet Flash That Smile. En ik heb even een paar knopjes erbij opengezet. Want ik heb bezoek in de studio. Niemand minder dan de familie Wassijn. Goedemorgen. Oh nee, goedenavond is daar.
1: Goedenavond, Klaas.
0: Hoe is het, mannen?
2: Hartstikke goed.
0: Ja? Een beetje dichter bij de microfoon.
2: Doe.
0: Want jullie zijn hier niet voor niks. Ook een beetje voor de gezelligheid. Maar hele tijd geleden had ik de LP van Muskogee Hotel. Rory, ook de hotel had ik gekregen uit Noorwegen. En tot mijn verrassing zaten er dus twee LP's in de verpakking. Ik denk, ja, wat moet ik met twee LP's? Dus toen heb ik zo'n, is het prijsvraag? Wat was het eigenlijk?
2: Ja, volgens mij, ja.
0: Ja, volgens mij de eerste die reageerde, weet ik veel. Maar jij was zo slim om als eerste te reageren. En wat ik heel mooi vond, jij, niet voor jezelf, maar voor?
2: De kerstwassa, opa.
0: Ja. Opa was hij.
2: Opa was hij, ja. Yes. Ja.
0: Want jij draait zelf geen vinyl, Jeroen?
2: Nee. Dat vind ik, ja, eigenlijk had ik doodzonde dat ik niet doe, maar ja, nee, ik doe nog met cd'tjes.
0: Ja. Ja. Maar jouw vader daarentegen?
2: Die doet dat wel.
3: Ik draai het liefst vinyl, dat vind ik het allermooiste.
0: Ja.
3: En ja, heerlijk.
0: Ja.
3: En niet alleen LP's, maar ook singles. Die heb ik ook heel veel.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: En dat draai je ook regelmatig?
3: Ja, vooral voor mezelf en
2: voor de vrouw.
3: Voor de vrouw ook. Ja. Die vinden het ook mooi. Die houdt gelukkig van dezelfde muziek als ik. Dus dat is in dit geval heel plezierig. Ja.
0: En gaat er alle kanten op? Of
3: kijk, die singeltjes, dat gaat wel een beetje alle kanten op. Maar hedendaagse muziek, bluesmuziek, dat is wel een beetje zelfstijl. LP's wel. Ja.
0: Nou, mooi toch. Dat komt dan mooi uit. Ik zou zeggen, Jeroen, we maken natuurlijk geen officieel gelijk, maar overhandig die LP aan je vader. Ik hoop dat je er heel veel plezier in hebt, Martinus. En het is je gegund.
3: Nou, hartstikke mooi. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik heb hem al even op Spotify beluisterd. En nu op vinyl nog mooier. Dus dat kan bijna niet. Dat gaat niet mis. Nee.
0: En altijd, als je die LP opzet, dan moet je ook even aan mij denken.
3: Dat doe ik vaker, klaar.
0: Oké, nou, hartstikke bedankt jongens. Ik zet even mijn microfoon weer uit hoor.
3: Ja, dankjewel. Ja?
0: Veel plezier ermee. Yes.
3: Dankjewel, Klaas.
0: Yo, ik ga even verder met het programma met het volgende nummer. Even vanaf vinyl. Ook zo'n prachtig album, de Texas Headhunters. En dat zijn Jesse Dayton, Ian Moore en Johnny Muller. En die LP heet ook Texas Headhunters uit 2025. En daarvan draai ik een nummer, Everybody Loves You. En tussen haakjes, When You're Down.

0: lekker. Vanaf vinyl, de Texas Headhunters met Everybody Loves You When You're Down, tussen naakjes. Ja, lekkere muziek. Het is trouwens hun debuutalbum uit 2025.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, het is nog steeds juni en dat betekent uiteraard nog steeds artiest van de maand Tampa Red. Ook heerlijke oude blues. Een nummer wat ik ga draaien, een heel bekend nummer van hem. Anna Lou Blues.

Ja, lekker oude blues van Tampa Red, artiest van de maand, Anna Lou Blues. Even een verzoek van Erik Chabas uit de Rolen, die vroeg vorige week om het nummer van Even Nicole Bell. Het nummer heet Catfish Blues en dat is een heel oud nummer geschreven door Robert Pettway. En ik heb gekozen voor de live uitvoering, speciaal voor Erik Chabas.

Ja, prachtige live uitvoering van het nummer Catfish Blues, geschreven door Robert Pettway in de jaren 20. Van Evan Nicole Bell, speciaal voor Eric Chavez. Denise LaGrassa, die komt uit Amerika, die heeft ook een nieuw album uit. A Crossroads Communion, heel moeilijk woord. En daarvan draai ik het nummer I'll Play the Blues for You.

0: Denise La Grassa, Chicago, Illinois. I'll play the blues for you van haar nieuwe album. En over album gesproken.
1: Blues album top 10.
0: Ja, iedere week met of in samenwerking met rootsmusicreport.com, de blues album top 10. Ze hebben altijd een top 50, wat ik al vaker heb verteld. Het gaat allemaal om airplay, niks te maken met verkoopcijfers, bla bla bla. Ja, een hele grote daler. 1 naar 10. Het is onvoorstelbaar. Mike Gulden, wel een prachtig album. While I Can. 8 naar 9, 1 gezakt. Rick Vito met Slide Master. 12 naar 8, de nieuwe album van Gina Coleman. Uncrowned, a tribute to Ida Cox. Ja, dat is een oude blueszangeres. 18 naar 7, daar ga ik binnenkort op een nummer vertrouwen trouwens. Russ Green, het heerlijke album Stone Cold. 10 naar 6, Reverend Freakchild. Blues and Spirituals in, / Hymn Hustler. Wat mooi voor. Ja, en op nummer 5 in de blues album top 10 staat Jennifer Lynn in The Groove Revival, 1 plaatsje gestegen. Het album Electric Eden, 4 gelijk de CD Woodbury Trio met Bulldog. 3 is gelijk gebleven Seth James met Motor Mouth. 9 en 2, hij knalt weer omhoog, ook een heerlijk album trouwens. Selwyn Birchwood, Electric Swamp, Funkin' Blues. In op 1 nieuw binnen. Ja, hoe kan het ook allemaal anders? Best bij mij album van de week. Harold Young Rel Davenport, die knalt op 1 binnen zijn album Young Rel. Ja, het is een prachtig album van deze meneer. Het is album van de week, deze week dus bij Crossroads Blues Radio. En dan draai ik Booker T in de MG's even de nek om, zo. En uit die blues album tot 10, toch gekozen voor, gezakt naar nummer 10, maar een heerlijk album, Mike Gulden. While I Can heet het album. Ik draai daarvan Driving Rain.

Ja, heerlijk nummer van Mike Golden, Driving Rain. Ja, nog even weer lekkere oude blues. Brownie McGee en Sonny Terry. Ja, die zijn heel lang, hebben die samen muziek gemaakt. Een heel bekend nummer. Het is een traditional, neem me niet kwalijk. Het gaat natuurlijk over de spoorwegwerker John Henry. Die moest het opnemen tegen de stoomhamer. Prachtig nummer. John Henry, Brownie McGee en Sonny Terry.

0: Ja, prachtig. John Henry, ja, heel bekend nummer natuurlijk. En ja, het is van oorsprong, het is geen bluesnummer, het is meer richting de country komt het van oorsprong vandaan. Het is volgens mij rond 1900 is het geschreven. Maar het is voor het eerst opgenomen in 1924 door Fiddlin' John Carson. En ja, je gelooft er niet, er zijn meer dan 400 covers zijn ervan. Prachtig nummer. Over, ja, je luistert trouwens nog steeds naar
1: Crossroads Blues Radio.
0: En dat doe je bij
2: Omroep het Hogeland.
0: Zoals meneer. En uiteraard hebben wij meer programma's bij deze omroep. En wat dacht je van morgen bijvoorbeeld? Morgen is het alweer woensdag. En woensdag is het weer gehaktdag. En waar gehakt wordt, daar vallen Spaanders. Morgenavond tussen 8 en 10. Hij is weer aanwezig met zijn luidruchtige muziek. Ik heb erover niemand minder dan DJ Decibel, Mr. Decibel. Ben Ferreira hemzelf tussen 8 en 10 met heel, heel rock'n'roll radio. Hij heeft weer allerlei nieuw werk, hij heeft weer oud werk, hij heeft de vaste rubrieken. Het is 2 uur, iets meer dan 2 uur vaak, puur plezier en lekkere muziek. Altijd lekker om naar te luisteren. Morgenavond tussen 8 en 10, heel, heel rock'n'roll radio. En dan ga ik ondertussen naar het nieuwe album van Jared James Nichols. En dat album heet Louder Than Fate. En ja, dat is ook over het algemeen stevige muziek. Het zou mij niet verbazen dat Ben ook in zijn programma heel, heel rock'n'roll radio hier een nummer van gaat draaien. Dat kan haast niet anders. Ik heb even gekozen voor een iets rustiger nummer. Ook prachtig. Killing Time.

0: Ja, een beetje lawaai hier in de studio. Heerlijk nummer van Jared James Nichols. Killing Time. Ja, prachtig album. Louder Than Fate. Ja.
1: Hello everybody, this is John Palmer. You listen to Crossroad Blues Radio Station. Check it out.
0: Ja, en John Primer die heeft een nieuw album uit. En dat heet, de hele, hele lange titel heet John Primer and Friends Tribute to Teresa's Lounge. En dat is een van die beroemde bluesclubs in Chicago. En ja, Teresa's Lounge, ja, de Rosa's Lounge en Checkerboard Lounge en enzovoort enzovoort. En allerlei muzikanten doen hierop mee. En van het album draai ik een nummer, Mean Old World.

0: Ja. John Primer, oude Chicago Blues Master, Mean Old World. Ja, ja, het wordt steeds gekker, mensen. Ik krijg hier berichten, ben er dus iemand die, die, ja, die denkt dat ik een flikker ben of zo. Ligt dat aan mij, jullie scherm flikkert. Ja, het moet er niet gekker worden. Maar ja, ik heb geen idee. Nee, grapje, Koosje. Koosje die haar scherm flikkert. Ik weet niet of er meer mensen via televisie kijken en luisteren. En of die er ook last van hebben. Mocht dat het geval zijn, stuur even een berichtje. En ja, ik heb geen idee. Ik zou het echt niet weten.
1: Origineel en cover.
0: Ja, Elise Frank draaide ik het eerste uur met Bullfrog Blues. En ik vroeg jou van wie is het origineel. En ik had mijn opzet, had ik het jaartal waarin die is uitgebracht niet genoemd. Maar de meeste mensen die associëren het nummer natuurlijk met Rory Gallagher. En dat is ook wel logisch, want die heeft het heel, heel beroemd, heel bekend gemaakt. Ook een prachtige uitvoering. Maar het origineel komt uit 1928 en dat is van William Harris. En Koosje, Ben en Erik hadden het alle drie goed. Hier komt die Bullfrog Blues, William Harris. Totaal anders dan Elise Frank en Rory Gallagher.

0: dat is toch heerlijk. Een lekkere oude blues, Bullfrog Blues van William Harris in het kader van origineel en cover. Ja, ga ik ondertussen gewoon een beetje verder met mijn programma, zoals dat hoort.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Ja, Dani Wild, de zus van Will Wild, de bluesharpspeler uit Engeland, heeft een nieuw album, The Fishtone Sessions. En ja, dat zal wel uitgebracht zijn door Fishtone Records. Maar er staan maar liefst 19 nummers op. Het duurt een uur en 5 minuten of zo voor mij. Een van die nummers is het prachtige Howling at the Moon. Dani Wild. Hallo.

Ja, heerlijk toch. Davy Knowles met Come Home. Heerlijke live uitvoering. Ja, ik was het helemaal vergeten, maar Ben die stuurde een berichtje. Hij zei, in februari is die te bewonderen bij Hofstegen in Grollo tijdens de Sunday Blues. Ja, Little Ed in de Blues Imperials. Die hebben ook een prachtig album gebracht een tijdje geleden. Een Slideways. En trouwens, Little Ed die moest oom zeggen tegen J.B. Hutto. Mooi album wat ik al zei, 13th Street and Trouble ga ik draaien.

0: Ja, lekker. 13th Street and Trouble.
1: Album van de week.
0: Ja, Harold Young Rail, Devonport, het album Young Rail. En je gaat luisteren naar Tomorrow.

Errol. Young Rail Davenport met Tomorrow. Iets anders, een muzikant uit Australië, Zed Charles. Die heeft een nieuw album uit, dat heet Jet, Josh en Jerry. Daarvan draai ik het nummer Blues Disco.

0: Zed Charles met Blues Disco. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Op de Rhythm and Blues Night in Groningen is er één muzikant die heeft heel diepe indruk op mij gemaakt. Ik heb er over Nathan Bell, oftewel zijn alter ego, The Right Reverend Crow. En ja, het album Democracy Blues was al een keer album van de week, maar ik ga er nog weer een nummer van draaien. Het is een album met een boodschap. Het is echt een... Als je al die nummers ook beluistert, al die teksten. En ik moet ook zeggen, heel veel staten in Amerika, die komen ook voorbij. Heel veel namen van staten. Prachtig album. Ik draai het nummer Hard Worker.
1: Hey, let's go to work now.

prachtige plaat, vind ik een prachtig album. Van de Right Reverend Crow, het album Democracy Blues. En over prachtige albums gesproken, de laatste LP van Danny Bryant is ook heerlijk. Nothing Left Behind. Ja, Danny Bryant heeft zijn leven omgegooid. Hij kreeg op den duur door dat het niet langer kon zoals hij leefde, met heel veel drank en drugs en dergelijke. En ja, hij ziet er ook heel anders uit, sorry. Maar hij maakt inderdaad nog steeds prachtige muziek. Van het album draai ik het nummer Swagger.

0: Ja, dat is toch heerlijk. Blues rock van Denny Bryant. Swagger heet het nummer.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, Tampa Red. Het nummer waar ik ga draaien heet You Missed a Good Man.

0: Yeah, Temperette, You Missed a Good Man. En Temperette is, zoals je misschien weet, artiest van de maand juni. Ja.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, niets is oneindig en ook Crossroads Blues Radio aflevering 260 XL houdt een keer op. Nog één nummer en dan is het weer voorbij voor deze week. Volgende week ben ik er weer wederom met een XL-uitzending. Ik wil je alvast hartelijk danken voor het luisteren en de mensen die hebben gereageerd met via berichtjes. Ook bedankt daarvoor. Altijd leuk, een beetje interactie. Hopelijk luister je volgende week weer. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek. Ik ga eruit met de Trevor B. Power Band. En die komen uit het noorden van de New Jersey. Die hebben een mooi album uitgebracht 5 juni jongleden. Dat heet Two Crows. En daarvan draai ik het nummer Let It Ride. Ciao, ciao.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Grappie, luister nou. Volgende keer stond je ook met bakkerdruk op je hoofd. Heb je er ook aan te keilen? Echt, volgende keer dat jij je bek open trekt.
1: Hey, grap.
0: Dus stom ik, ja?
1: Hey, grap.
0: Ja, de dag erin je rug gegaan.
1: Hey, grap.
0: Maar ik heb echt genoeg van jou nou.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
0: Omroep het Hoge Land.

Het bedauwt mij soms om voor te gaan, nog missen die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen in ploot van geven. Dan draai ik mij om en sloed ik dopen, en als ik dan even wacht,

lopen gingen, dat erop in. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega boeken van onvoorstelbaar. In oindeloos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschreven kan.

wat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bepaar je dat nou. Maar op de vroeg waar het betekent voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed lezen?

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

hongersnood, met mijn kop omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fuck de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van

0: had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisteroor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Hype, ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mede.

Wat is licht hier in het duister? Is dit alles wat er is? Gooi ringbogen van steens, alleen nog het gemis. Wat is het wachten op de lente? Eerst de snijklok in het gras.

ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's aan toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is om zien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt. In de hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook bui.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.